0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
2: Mm-hmm.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

knew I walked away.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Union Sint-Gilles is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bandt in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

Jill Cocker, Summer in the City. Een poprock lied oorspronkelijk uitgebracht door de Amerikaanse band The Loving Spoonful in 1966. Maar Jill Cocker kwam uit in 1994. En er zijn ook nog talrijke andere covers, zoals van de Marmalades, B.B. King en Doe Maar Zo Verder. Hè. Hey, welkom in deze nieuwe Breakfast Club. We zijn woensdag 12 augustus. Ook alweer hierbij actief. Goedemorgen en blij dat jullie alweer zijn afgestemd op onze frequenties en wereldwijd via het net. Crowded House komt eraan. James Brown en deze Kiesera, Chris Ria.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
3: Dit is Radioactief. De grootste hits en de beste classics.

Forever and Ever, Demis Houssos was het met zijn hit uit 1973 en met nog twee parkjesconcerten voor de boeg daar in Maldegem hebben ze een leuk extraatje in petto. Ze mogen 10 gratis consumptiebonnen weggeven. Met 1 bon krijg je recht op 8 consumpties naar keuze, ideaal om jezelf of iemand anders te trakteren terwijl je geniet van een sfeervol optreden van Bram en Lennart op vrijdag 14 augustus en Christophe op vrijdag 21 augustus. De bonnen die worden verstopt op 10 verschillende locaties in Maldegem. De eerste die een bon vindt is de gelukkige winnaar. Waar en wanneer je de bonnen kunt gaan vinden of zoeken, kom je de komende dagen te weten via de Facebook- en Instagram-pagina van de gemeente Maldegem. Under Attack, ABBA en deze. I do anything for love, but I want to do that. Here is Meatloaf.

0: Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Lee. Come Back My Love, de smeekbeden van de Darts waren dat uit 1977. Whitney Houston hadden we ook nog met My Love Is Your Love. En we begonnen met een gouden ouwe uit 1961. Dedicated to the one I love, de Sarellas waren dat. Hè? En hier is de Allisons. Are you sure? Ben je zeker? Ja, ik ben zeker.

Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.
6: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Just Say Hello. Je hoorde René Froger Junior, Mama Used to Say. En ja, vanavond is het zover zeker zijn. De zonsverduistering, al geweld, gaat maar 90% zijn dat de zon bedekt gaat zijn. En dat tussen 7:15 en 21:00. Tijdens het maximum om 22:11 zal ongeveer 90% van de zon bedekt zijn. Oppassen als je zo inkijkt, want het kan gevaarlijk zijn. Goed, we gaan naar de top van het uur. Het eerste uurtje Breakfast Club zit er ook alweer bijna op. We hebben nog voor jou deze Good Loving van de Rascals. Graag tot straks in deel 2. 1, 2.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yanni Sanson 11e en bij de vrouwen is Janla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan ook staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden, gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen, om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden, misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden, vrijdag mogelijk 38.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek.

Dus People Are People, een single van de Britse band Depeche Mode. Het is de eerste single van hun vierde studioalbum Some Great Reward uit 1984. Op 12 maart van dat jaar werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht. En ze behaalden er een eerste plaats mee in Duitsland, nummer 2 in Ierland en Polen. En hier in Vlaanderen de nummer 3. Was het eerste nummertje dat in de hitparade terechtkwam, want hun vorige twee singeltjes die bleven hangen in de tipparade. Brian Adams, The Beatles en deze Ride Like the Wind van Christopher Cross, die komen nu aan de beurt. Goedemorgen.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

echte vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

dat waren ze nog weer, de Spice Girls met Mama. En sinds 11 augustus worden de plantenborders onderhouden in de Leopoldlaan in Eeklo. Er vinden ook scheerwerken plaats. Onder normale omstandigheden zullen de werken maximaal 9 werkdagen duren. Tot vrijdag 14 augustus wordt er voor het gedeelte tussen de Ovonde en de Doorsteek tijdelijk een inrichtingsverkeer ingesteld richting Maldegem. Het verkeer richting Centrum Eeklo kan een omleiding volgen via de Brugse Steenweg. Vanaf maandag, donderdag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus wordt er voor het gedeelte tussen de Teut en de Doorsteek richting het centrum van Eeklo een omleiding voorzien via de Ringlaan Nieuwendorpen, Nijverheidskaai, Tielse Steenweg, Koning Albertstraat en de N9. De weg wordt telkens terug vrijgegeven vanaf 15:30. En de handelaars die blijven bereikbaar. Voetgangers en fietsers die kunnen aller tijden passeren. Hè.

De Crickets waren dat een Amerikaanse rock'n'roll band. Ze gaven voor het laatste optreden op 6 februari in het jaar 2016 was dat hem. Dare Call Her La Bamba, dat was er eentje uit 1964. En ken je deze nog? Right Back Where We Started From. Ook alweer zo'n nummer dat door heel wat artiesten werd uitgebracht. Deze keer wordt het gebracht door Sinita.

Classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

De winnares van het Eurovisie Songfestival toen in het hitjaar 1991. Bonnie Sinclair met Unit Gloria hadden we ook nog met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En The King, Elvis Presley, opende het rijtje van drie met Crying in the Chapel. En het streekziekenhuis, als het allemaal in Eeklo, krijgt dit najaar opnieuw een eigen winkeltje. De SOP wordt ingeplant in het atrium, de grote inkomhal van het ziekenhuis. Momenteel zijn er daar verbouwingswerken bezig en de mensen van de Phoenix zijn ondertussen op zoek naar één of meerdere mensen die het gezicht willen worden van het nieuwe winkeltje. Er wordt gezocht naar een garant en naar versterking voor zijn of haar team. Alle info en solliciteren kan je via www.defenix.be/vacatures. We gaan nog een keer naar het Eurovisie Songfestival met de winnaar uit 1980. What's Another Year? Johnny Logan.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar voor...

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Een leuke instrumentale uit de tijd. En de Florence Dance van de Bright House en Restric Brass Band. Bewitched hadden we ook nog. C'est la vie, dat is het leven inderdaad. En dat was het ook alweer wat betreft de Breakfast Club hierbij actief. Voor deze woensdag 12 augustus. Hè. Mark Knoffler is jarig vandaag. Hij wordt er 77. Jij jarig gefeliciteerd. En een leuke fijne verjaardag toegewenst. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur hier bij Actief. Nog een hele leuke woensdag. Hier is de jarige Mark Knoffler met Barrel. Tot morgen.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dode tocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sanson 11e. En bij de vrouwen is Yanla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan nog staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden, gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden, misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden, vrijdag mogelijk 38.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
7: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In een groot deel van de Vlaamse Ardennen was er gisteren een stroompanne. Onder meer Kruissem, Markedal, Horebeke en Zwalm die zaten zonder stroom. Netbeheerder Elia die zegt dat alles tegen middernacht intussen opgelost is. In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens. Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19:18 wanneer de maan voor de zon schuift. En de verduistering neemt daarna geleidelijk toe. Om 20:13 is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21:05 is de eclips dan afgelopen. En meetjeslanders die nog op zoek zijn naar een eclipsbril voor de gedeeltelijke zonsverduistering van vandaag, die kunnen nog terecht bij Optiek Sierens. De winkel die kreeg dinsdag gisteren nog zo'n 2000 extra brilletjes binnen. En die worden dus vandaag nog verkocht in de winkels in de Stationsstraat in Aalter en de Boularen in Eeklo.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: keuze.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In een groot deel van de Vlaamse Ardennen was er gisteren een stroompanne. Onder meer Kruissem, Markedal, Horebeke en Zwalm die zaten zonder stroom. Netbeheerder Elia die zegt dat alles tegen middernacht intussen opgelost is. In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens. Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19:18 wanneer de maan voor de zon schuift. En de verduistering neemt daarna geleidelijk toe. Om 20:13 is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21:05 is de eclips dan afgelopen. En meetjeslanders die nog op zoek zijn naar een eclipsbril voor de gedeeltelijke zonsverduistering van vandaag, die kunnen nog terecht bij Optiek Sierens. De winkel die kreeg dinsdag gisteren nog zo'n 2000 extra brilletjes binnen. En die worden dus vandaag nog verkocht in de winkels in de Stationsstraat in Aalter en de Boularen in Eeklo.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen geld waard zijn.
6: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwswebsite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws en op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en niet voor de goksite. De Kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Duitsland moet op zoek naar een structurele oplossing nu de Rijn zo goed als onbevaarbaar wordt door de extreme droogte. Het land nam al noodmaatregelen. Zo mogen vrachtwagens nu ook op zondag rijden, terwijl dat normaal verboden was. Maar dat is niet voldoende. En extra goederentreinen zijn geen optie, want het Duitse spoornetwerk zit al overvol. Duitsland moet dan mogelijk de rivierbodem verder uitdiepen of reservoirs aanleggen. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde. Van alle zwemsters die naar de halve finale mogen, die wordt straks gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Ze werd pas 33ste in de reekse. En bij de mannen is Noah de Schrijver uitgeschakeld in de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finisht hij pas 8ste. Zonnig en warm, maximaal tot 32 graden. Ook morgen vrijdag volop zon, het wordt dan 35 graden. In het weekend iets koeler, met kans op regen en onweersbuien.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

echte vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: En zoals je ziet, merkt en voelt, is het vandaag zonnig en warm. Met een maxima rond 28 tot 29 graden aan zee en 30 tot lokaal 33 graden in het binnenland. De wind die waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Aan zee draait de wind naar het noordoosten. Morgen donderdag wordt het ook zonnig en zeer warm met temperaturen tot rond 35 graden. Ook vrijdag blijft het zonnig en warm met maxima rond 35 graden in het centrum en ongeveer 30 graden aan zee.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: jouw keuze. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Duizend Belgen proberen op de valreep nog een eclipsbrilletje te bemachtigen om vanavond veilig naar de unieke zonsverduistering te kunnen kijken. Aan een apotheek in het Oost-Vlaamse Wetteren stond vanochtend vroeg al een meterslange wachtrij voor de laatste voorraad van 10.000 brillen. Oogartsen waarschuwen met klem dat de zonsverduistering, die vanavond om 18 minuten over 7 begint, zonder gecertificeerde bescherming permanente blindheid of ernstige oogschade kan veroorzaken. Een reeks om strenge nieuwe Europese regels verplicht bedrijven vanaf vandaag om hun productverpakkingen ingrijpend milieuvriendelijker te maken. Hoewel Europa het verpakkingsafval hiermee drastisch wil terugdringen, waarschuwt Unizo dat de plotse invoering voor enorme administratieve en logistieke kopzorgen zorgt bij ondernemers. Volgens Unizo-expert Joran Keulenbroek tasten veel KMO's in het duister over de concrete uitwerking en de strenge controles en het gaat ook weer veel geld kosten. De Europese Unie maakt per direct 2 miljoen euro aan noodhulp vrij voor Colombia na de catastrofale aardbeving van eergisteren. Reddingsploegen voeren in het Zuid-Amerikaanse land nog altijd een race tegen de klok om overlevenden onder het puin te halen. Het officiële dodental is al opgelopen tot 250, terwijl de materiële en infrastructurele schade in de getroffen regio's niet te overzien is. Zwemster Roos van Otterdijk heeft zich op het Europese kampioenschap in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter rugslag. Van Otterdijk klaarde de klus door knap als vierde te finishen in haar kwalificatie. De Truise topfavoriete staat vanavond bovendien al voor een loodzware dubbelslag, want dan zwemt ze ook rechtstreeks de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont stootte door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag, terwijl Siri van der Linde en Noah de Schrijver stranden in hun reeks. Vanmiddag snijdend heet, een tropendag volop zon, 32 graden. Morgen en vrijdag houdt de hittegolf onverminderd aan. Het kwik gaat onder een lome zon naar 35 graden en meer. In het weekend volgt een ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op onweersbuien. Het kwik zakt zondag naar een mooie 25 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke

of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: toren. Westsound. Verhuur van licht- en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound. Your event partner.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaiboord in Aardenburg. Net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Dit is Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In een groot deel van de Vlaamse Ardennen was er gisteren een stroompanne. Onder meer Kruissem, Markedal, Horebeke en Zwalm die zaten zonder stroom. Netbeheerder Elia die zegt dat alles tegen middernacht intussen opgelost is. In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens. Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19:18 uur, wanneer de maan voor de zon schuift. En de verduistering neemt daarna geleidelijk toe. Om 20:13 uur is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21:05 uur is de eclips dan afgelopen. En meetjeslanders die nog op zoek zijn naar een eclipsbril voor de gedeeltelijke zonsverduistering van vandaag, die kunnen nog terecht bij Optiek Sierens. De winkel die kreeg dinsdag gisteren nog zo'n 2000 extra brilletjes binnen. En die worden dus vandaag nog verkocht in de winkels in de Stationsstraat in Aalter en de Boularen in Eeklo.
1: Zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

opsnijdend, hete tropendag, volop zon, 32 graden. Morgen en vrijdag houdt de hittegolf onverminderd aan. Het kwik gaat lokaal naar 35 graden morgen. In het weekend volgt de ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op onweersbuien. Waarbij het zondag kan zakken naar een draaglijke 25 graden. En daar zal niemand kwaad om zijn.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Klaar voor.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In een groot deel van de Vlaamse Ardennen was er gisteren een stroompanne. Onder meer Kruissem, Markedal, Horebeke en Zwalm die zaten zonder stroom. Netbeheerder Elia die zegt dat alles tegen middernacht intussen opgelost is. In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens. Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19:18 wanneer de maan voor de zon schuift. En de verduistering neemt daarna geleidelijk toe. Om 20:13 is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21:05 is de eclips dan afgelopen. En meetjeslanders die nog op zoek zijn naar een eclipsbril voor de gedeeltelijke zonsverduistering van vandaag, die kunnen nog terecht bij Optiek Sierens. De winkel die kreeg dinsdag gisteren nog zo'n 2000 extra brilletjes binnen. En die worden dus vandaag nog verkocht in de winkels in de Stationsstraat in Aalter en de Boularen in Eeklo.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van Sound & Light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De oom van de 7-jarige Hamza, de jongen die vorige week overleed in Merchten, geeft toe dat hij het kind heeft geslagen, maar benadrukt dat hij nooit de intentie had om hem te doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Oetjeloulou verklaard voor de raadkamer. Die raadkamer moet vandaag beslissen of de oom, de moeder van Hamza en haar vriendin in de cel blijven. De moeder en de vriendin hopen op vrijlating met een enkel band. De beslissing van de raadkamer wordt later vandaag verwacht. In het Oost-Vlaamse Beveren is een man van 68 omgekomen bij een tragisch ongeval thuis. De man was een auto aan het repareren toen de krik plots wegsloeg en hij kwam dus onder het voertuig terecht. Hij overleefde dat niet. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het lijkt erop dat kwaad opzet is uitgesloten en dat het dus echt om een tragisch ongeval gaat. Limburgse pruimentelers blijven zitten met tonnen perfect lekkere pruimen. Eén vlekje is al genoeg om de pruim af te keuren voor de supermarkt. En dat voelt ook fruitteler Sven van fruitbedrijf Gerits in Kortesem. Organisatie Waste Warriors organiseert daarom een actie om de pruimen alsnog aan de man te brengen. En prinses Amalia, de Nederlandse kroonprinses, toonde gisteravond in Aken voor het eerst het litteken dat ze overhield aan een zware val van haar paard vorig jaar. De oudste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander is in de Duitse stad bij de opening van de FEI Wereldkampioenschappen Paardensport. De prinses is ondanks haar val nog steeds dol op paarden en ze is er niet bang van, zegt ze. De rest van de dag overal zonnig en warm met maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag houdt het tropische zomerweer aan met volop zon. De temperatuur kan morgen oplopen tot 35 graden, vrijdag mogelijk 38.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Lisa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De oom van de 7-jarige Hamza, de jongen die vorige week overleed in Merchten, geeft toe dat hij het kind heeft geslagen, maar benadrukt dat hij nooit de intentie had om hem te doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Oetjelulu verklaard voor de raadkamer. Die raadkamer moet vandaag beslissen of de oom, de moeder van Hamza en haar vriendin in de cel blijven. De moeder en de vriendin hopen op vrijlating met een enkel band. De beslissing van de raadkamer wordt later vandaag verwacht. In het Oost-Vlaamse Beveren is een man van 68 omgekomen bij een tragisch ongeval thuis. De man was een auto aan het repareren toen de krik plots wegsloeg en hij kwam dus onder het voertuig terecht. Hij overleefde dat niet. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het lijkt erop dat kwaad opzet is uitgesloten en dat het dus echt om een tragisch ongeval gaat. Limburgse pruimentelers blijven zitten met tonnen perfect lekkere pruimen. Eén vlekje is al genoeg om de pruim af te keuren voor een supermarkt. En dat voelt ook fruitteler Sven van fruitbedrijf Gerits in Kortesem. Organisatie Waste Warriors organiseert daarom een actie om de pruimen alsnog aan de man te brengen. En prinses Amalia, de Nederlandse kroonprinses, toonde gisteravond in Aken voor het eerst het litteken dat ze overhield aan een zware val van haar paard vorig jaar. De oudste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander is in de Duitse stad bij de opening van de FII Wereldkampioenschappen Paardensport. De prinses is ondanks haar val nog steeds dol op paarden en ze is er niet bang van, zegt ze. De rest van de dag overal zonnig en warm met maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag houdt het tropische zomerweer aan met volop zon. De temperatuur kan morgen oplopen tot 35 graden, vrijdag mogelijk 38.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

En zoals je ziet, merkt en voelt, is het vandaag zonnig en warm. Met een maxima rond 28 tot 29 graden aan zee en 30 tot lokaal 33 graden in het binnenland. De wind die waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Aan zee draait de wind naar het noordoosten. Morgen donderdag wordt het ook zonnig en zeer warm, met temperaturen tot rond 35 graden. Ook vrijdag blijft het zonnig en warm, met maxima rond 35 graden in het centrum en ongeveer 30 graden aan zee.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Niet alleen bij ons, maar ook in andere landen kijkt men uit naar de zonsverduistering. Onder meer in het noorden van Spanje zal die verduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal zelfs naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. De autoriteiten waarschuwen om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn daar bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost, dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website en bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van 1,8 miljoen vaten per dag en daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd. Tegen het eind van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond zonnig en nog lang warm. Vannacht helder en dalen de minima tot zo'n 18 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we 36 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog 30 graden. Zondag een aangename 25.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
7: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In een groot deel van de Vlaamse Ardennen was er gisteren een stroompanne. Onder meer Kruissem, Markedal, Horebeke en Zwalm die zaten zonder stroom. Netbeheerder Elia die zegt dat alles tegen middernacht intussen opgelost is. In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens. Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19.18 uur, wanneer de maan voor de zon schuift. En de verduistering neemt daarna geleidelijk toe. Om 20.13 uur is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21.05 uur is de eclips dan afgelopen. En meetjeslanders die nog op zoek zijn naar een eclipsbril voor de gedeeltelijke zonsverduistering van vandaag, die kunnen nog terecht bij Optiek Sierens. De winkel die kreeg dinsdag gisteren nog zo'n 2000 extra brilletjes binnen. En die worden dus vandaag nog verkocht in de winkels in de Stationsstraat in Aalter en de Boulare in Eeklo.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven. Zij.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics.